Rentier, ik hef je tiet, maar frühstück denn, zo gang time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat getwak, en smuk je smal, een pip tobak.

Mi nichte is al 15 jaar en wat dun als een glockenstrang. En moeder, wat mijn zuster is, is door over niet bang. Ze zegt, dat komt van ganz alleen. Hauptsak, ze is gezond. Ik vier damals ook zo dun. Huit weegt ze 200.

rentier, ik hef je tiet, maar frühstück dan, zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak, en smuk je smal.

Ik ben een rentier, ik heb geen tijd. Maar frühstückte zo gegen time. Doe ik wat voor mijn zipperlein. Ik drink een keum op dat gezwak. En smuk je smal een pip-to-bak.